0: helpen.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
2: Hot Dance Radio.
3: Crystal Waters presents

0: Presents I Am House Radio. This is I Am House.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror-opmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Wij zijn Mr. Bell & Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
5: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
6: Hot Dance Radio.
7: De voyage conduire de Paris
8: à
9: Madrid. Tout ça,
10: Hart, c'est la même chose.

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Chill on air.

0: huge, huge thank you to Onfield for that gorgeous guest mix. As I said at the top of the show, her new single Feel It is out now on Anjuna Chill. Be sure to check it out after the show. And thanks to you too for always spending this hour with us. We'll be back next month with another hour of the very best in ambient and down tempo with a guest mix from the one and only Mark Barrett. Till then, goodbye.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl, M-O-O-O-V-E.nl.
7: Met 3 O's.
8: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hey, dit is Ali Amaroui. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
5: Turn up the heat.

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel, Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
9: Turn up the heat

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: coming up
1: in 20 minutes.
2: If you're looking for the love of your life, stop.
1: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Raxa, samen met Fadeless, een New Religion op Hot Dance Radio. Ja, en wat heb ik het iedereen gegund. Die opkomst van Maxi Jazz tijdens concerten van Fadeless. Op het moment dat Insomnia werd ingezet. Weer zingwekkend, vlam tussen de rook door. Ja, het is iets, daar moet je bij zijn geweest. Ik was er ooit bij in de Gelredome in Arnhem. Het beste concertdeel aller tijden voor mij. Het kan niet meer. Maxi Jazz is helaas niet meer onder ons. Dus we moeten het doen met de muziek uit het verleden. Goedemorgen. Dit is Hot Dance Radio met de Hot Weekend Start tot 12 uur. We begeleiden je tijdens jouw ochtendritueel. Wat dat ook mag zijn. Het maakt niet uit. Rustig of gelijk in z'n vijf. Met de sportschoenen onder. Het kan allemaal. En wil je dit delen met ons? Nou, drop je berichtje dan maar eventjes via de Hot Dance Radio app. En wij zorgen voor de beste hits. With the beat. Het zometeen Listen B. Maar eerst de Boosa en Magnetic.

Zal er iets van waarheid in zitten. Love is the only thing. The Lost Frequencies op Hot Dance Radio. Goedemorgen. Dit is jouw Hot Weekend Start met zometeen Topic. En ook James Hype hebben we klaarstaan met Be Mine. Eerst Mopi.

0: Kiss Can't Dance On, de broers Guy en Howard Lawrence van Disclosure. Ze doen vaak Friends and Family-achtige pop-up sets. Een soort van verrassingsoptredens. En zodra ze iets posten over een geheime locatie, ja, dan weet je het wel. Dan staan de fans binnen enkele minuten in de rij. Zometeen een van de meest gestreamde Italiaanse dance acts tot nu toe. Je hoort het zo.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the volume.

on fire zijn ze zeker. Medusa, inmiddels de meest gestreamde Italiaanse dance act ooit. Mattia Simone en Luca, zij vormen de band, braken door in 2019 met Piece of Your Heart. Werden ook nog genomineerd destijds voor een Grammy Award. Ja, en dit deden ze samen met One Republic en Leonie. Fire hoorde je, Hot Dance Radio. Zometeen Frankie Rizzardo. Maar eerst, ja, van YouTube naar een wereldster. Dit is Dua Lipa.

Madison Avenue. Ja, het kan zijn dat jij wakker bent geworden met een paar telefoonnummers op de achterkant van een bierveeltje. Misschien hoef je niet te bellen. Het hangt er een beetje vanaf welk gesprek je gisteravond nog hebt gevoerd. Dit is Hot Dance Radio. Nu Rihanna en Calvin Harris. We Found Love.

0: Zijn soms de leugentjes om best wil. Sweet Lies, Nathan Doyle en Talia Mar op Hot Dance Radio. Ja, ga eens even terug naar je kindertijd. Kan je dit nog herinneren?
1: Hoofd, schouders, knie en
0: ja,
1: teen.
0: Ja, stop maar. Het is nu in een nieuw jasje gestoken door Ovenbach. Head, shoulders, knees en toes.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: What's up everyone, this is Fed LeGrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

Hot Dance Radio. Goedemorgen, welkom bij je Hot Weekend Start. En heb je dat wel eens? Dat je muziek hoort en als die muziek aanzwelt, ja, dan ontwikkel je dopamine. Die zorgen weer voor rillingen en die veroorzaken goosebumps. Oftewel, kippenvel noemen we dat. Het kan je zo overkomen met degene die meezingt op Two Hearts van Sam Feld. Maar voor die tijd nog Young Marco met What You Say. En ook Martin Garrix en Jack staan klaar met Told You So. Maar eerst South Star met Miss You op Hot Dance Radio.

als een house nummer je kippenvel geeft, is de kans groot dat Gia Coca in de vocals zit. Je hoorde het juist met Sam Veld in Two Hearts. Alok en Khalid staan voor je klaar met Dive Into Me. En ook Sony Fodera met Let Me Be In Your Arms. Dit is Hot Dance Radio met nu Milky Young en Mel Grab. Dit is Just The Way You Are.

0: Fire, fire, now don't worry about that. De brandblussers staan hier altijd klaar in de studio van Hot Ass Radio. Of we luisteren gewoon naar de instructies van Calvin Harris. Safety, hoor je zo meteen.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Another, en Abel Balder. Die laatste is een Amsterdamse producer van instrumentale muziek. Die werd uitgedaagd door Another om mee te zingen op deze Relaxed My Eyes Hot Dance Radio. Swedish Mafia is onderweg met Wait So Long. Ook Regard, No Sleep hoor je zometeen. Maar eerst Beautiful Places, dit is Chesto.

Swedish House Mafia heeft geen Italiaanse praktijken nodig om op de playlist van Hot Dance Radio terecht te komen. Wel nee, gewoon goede Zweedse dancemuziek maken. En dan komt het vanzelf goed. Wait So Long hoorde je. Dit is Hot Dance Radio met zometeen iemand die ondanks zijn studie geotechniek de muziekindustrie ingegaan is. Hoe dat kan hoor je zometeen naar Crystal en Notion.

Transmissions van Eelco Klein, de Rotterdammer die je misschien ook kent van zijn muziek uit Crime Scenes Investigations en Pretty Little Liars. Ja, hij is het levende bewijs dat Nederlandse house niet altijd draait om harder drops. Hij deed zijn studie geotechniek, maar veranderde die al vrij snel voor soundtracks, festivals en muzikale zonsondergangen op Ibiza. Dit is Hot Dance Radio met nu Jump Summit en Where You Are. Do you-

0: coming up in 20 minutes. No bro boys, no new friends. I'm that bitch, give me my test. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl. Met 3

en John, turn the lights off op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is jouw Hot Weekend Start. Dit is het station met hits, with a beat. En die hoor je zometeen Major Lazer met Lean On. Disco Lines ook nog met No Broke Boys. Maar eerst MK en Clementine Douglas.

Hypnotized, Anima en Ellie Goulding. En die laatste studeerde ooit politiek. Ja, en overwoog vervolgens om leraar te worden. Dat gebeurde niet. Ze ging de muziekindustrie in. Doet dat niet alleen met Anima, maar ook met Calvin Harris, Kygo en Major Lazer. De laatste medewerker die ze aannam, die vond ze via TikTok. Zo zie je maar hoe het kan gaan. Dit is Hot Dance Radio met nu Tim Burke en Avicii. I've been watching you.

0: Burns, Talamanca. En daarvoor nog Dr. Cujo en Anne Brun met Can't Stop Playing. En ook Lost Frequencies hadden we nog met So Much Beauty. Dit is Hot Dance Radio. Zometeen de artiest die ontdekt werd via een spel. Namelijk Garena Free Fire. Om wie het gaat, hoor je zometeen.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Ook niet dat je ze gisteravond kwijt was. Your Car Keys. Alok hoorde je met Ava Max. En die eerste Alok, die werd met name bij miljoenen jonge fans ontdekt. Niet via clubs en festivals, maar via het spel Garena Free Fire. Daar verscheen hij in een speelbare personage en werd een van de beroemdste avatars van het spel. Hot Dance Radio met zometeen Rita Ora en Praise You. Ook Tiësto nog met Bring Me To Life. Maar eerst Feather the Ground en One Two Step. Want dit zijn allemaal

Heel vervelend als je mensen in je omgeving hebt die thuis zijn in Wicked Games. Parafaguva hoor je op Hot Dance Radio. En heb je zin in een milkshake? Heb je geluk, want die staat zometeen voor je klaar. Nou, Lucas en Steve, dit is Heart First.

Wat is jouw favoriete smaak milkshake? Die voor mij is banaan. Middelgroot. Ja, ben ik helemaal gelukkig. Kalies hoorde je met Milkshake 20 op Hot Dance Radio. More hits with a beat coming up. Tuai Visa met Oh La La La zometeen. En John Summit en Lavinia met Shadows. Maar eerst Martin Garrix met Katharina. Stay tuned voor de Lunch Drops met Marcel Kroonen op Hot Dance Radio.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op

They ignite. Turn up the heat.

Op Hot Dance Radio was dat Chris Lake met Savannah. Wij maken een overstapje naar onze buren, Duitsland. Want Duitsers zijn het. Begonnen in 1993. Cygnus X. Positron, dat is de track. Inmiddels meer dan 20 jaar oud. Mag zich dus met recht een Lunchbox Classic noemen. Klinkt nog steeds alsof die gisteren gemaakt is. En jij gaat hem nu horen hier op Hot Dance.

0: koppertje spelen. Hideaway van Kisha hoorde je, een echte Lunchdrop Classic. Even na de break en direct na de break, Miles Away van Offenbach.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

was dat Miles Away van Offenbach. Als we naar juni kijken, is het natuurlijk één ding wat er uitspringt. Het is festivalseizoen. En in dit weekend pelt het werkelijk waar uit van de festivals. Festivest, bondgenoten, links, rechts, boven, onder in Nederland. Overal kun je ze vinden. Dus ben je onderweg? Ik wens je een hele fijne dag. Misschien ben je wel

In een dansjasje, Taylor Swift. En het dansjasje was van Loud Luxury en The Faith of Ophelia. Wij gaan, ja, naar de Superman Lovers en One Republic. Starlight, je hoort ze nu op Hot

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Two giants, one night. Monday nights. Don't warm up. They ignite.

You're the side piece bij Hot Dance Radio. Over naar Adam Poort, de man achter het platenlabel Keine Musik. Een van de rustigere namen in de verder nogal drukke dansscene. Strive, maar let je in Adam

0: verbonden. Martin Solveig, dit keer met Jack Jones. Over naar de break. Na de break is het een zootje in de hemel.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

beloofde je al een zootje in de hemel. En dat was het ook. Messy in Heaven, Van B en Gotthard. Posa, je hoort hem op de achtergrond. Pak de nummer van Dennis Edwards. 1984 was het. Hij bouwde er iets heel nieuws omheen. Jij kent het meteen. Too Cool to be Careless.

Een hemelse lunchdrops dit keer. Hadden we straks Messi in Heaven? Dit was 0800 Heaven van Nathan Dore en Ella Henderson. 12 jaar in de wacht. 3 minuten om te begrijpen waar iedereen op wachtte. Dit is Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Stay.

0: coming up in 20 minutes. Tú me tienes loco, loco contigo. Tell me there, I'm the one. Say that you love me too. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

Check-in. Oeh, zit jij erbij vandaag? Heb je er zin in? Voetjes van de vloer? Nou, dan zit je goed bij Hot Dance Radio met The Hits with a Beat. En ik dans met je mee, hè? Ik doe mee met die voetjes van de vloer. Tot 4 uur, ik ben Peter Teunissen. Het is zometeen voor jou, Elok en Jess Lynn. Summer's back. Yes, Gordo en Reinier Sonneveld. Loco, loco.

Ze zeggen wel eens, je bent een product van je ouders, toch? Maar kun je ook een exportproduct zijn? Een box verstuurd worden vanuit Noorwegen naar de rest van de wereld bijvoorbeeld? Ja, Kygo, dat is zo'n exportproduct van Noorwegen. We hoorden met Save My Love bij Hot Dance Radio samen met Khalid en Griffin. The Hits With A Beat, die zijn voor jou, zometeen. Sonny Fordera en Crystal. My Lovin' Sam Veld en Izzy Bizou, Norma Jean en Martine met Into Stars. Maar eerst een Nederlands exportproduct, om het daar nog maar even over te hebben. Afrojack, Never Forget You. Sorry.

0: Hold On, Bob Sinclair en Steve Edwards bij Hot Dance Radio op zaterdagmiddag. De hits with a beat die komen hier voorbij. Misschien heb je wel warme gevoelens bij de 80er jaren. Zat je op school? Ben je verliefd geweest? Hoe kun je die gevoelens weer een beetje terugkrijgen? Straks meer erover.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
5: Hot Dance Radio.
6: Hey, Mufasa. Ready to spread good vibes?
7: Spread them well.
6: Well, the world.
7: Around the world.

Ahmed Mufasa en Rani en Believe bij Hot Dance Radio. Hoe kan je die verliefdheid van de jaren 80 toch terugkrijgen? Welke muziek vond je mooi in de jaren 80? Misschien wel dat dingetje van Jackie Graham, Falling in Love. En hoe breng je dat dan weer terug naar nu? Nou, door het bijvoorbeeld in een sampletje te gebruiken. En er een lekkere beat onder te zetten, Disco House. En Duck Sauce deed dat met

0: Hey yo, get him Mike Dean.
1: Is het leven niet één groot feest? Met Hot Dance Radio erbij. Ja toch? The Hits with a Beat, die hoor je hier. Zoals Ma P met On Again. En die Hits with a Beat, ja, die hoor je de hele week ook 's ochtends. In de ochtend met Bert Wolters. Dan is het leven nog mooier als je onderweg bent naar je werk. Zometeen Milky en Mo Grab, Just the Way You Are. Maar eerst, Life is Simple. Nog meer levenstips van Masic, Marshall Jefferson en Salome Das.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Het is zo mooi als muziekwerelden bij elkaar komen, zoals die van Kygo en One Republic. Bij Hot Dance Radio met Chasing Paradise. En soms ben je er helemaal klaar mee, hè? Ja, net zoals D.O.D. en Closure. Die hoor je zo meteen. Hot Dance Radio. Na Calvin Harris.

0: Came Here for Love, Zigala en Ella Ira bij Hot Dance Radio. Ja, Came Here for Love, for my car. Ja, voor je auto. Hou jij van je auto? Ze zeggen wel eens, een andere vergelijking, een baasje lijkt op zijn hond of de hond op zijn baasje. En zou een eigenaar van een auto op zijn auto lijken? Of lijkt de auto op zijn baasje? Ja, op zijn eigenaar bedoel ik dan. Straks meer erover.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Fisher en Stay bij Hot Dance Radio. De hits will be, die hoor je hier natuurlijk ook in het weekend op zaterdagmiddag. Net even de vraag van, lijk jij op je auto of lijkt de auto op jou? Een beetje in de metafoor van, lijkt een baasje op zijn hond of andersom? Nou, het blijkt zo te zijn dat mensen zich toch anders gaan gedragen als ze een bepaald soort auto hebben. Ja, als je van een burgerlijk autootje naar een sportauto gaat, naar een Porsche, dan kan het wel eens zijn dat je denkt, ja, in deze auto, die kan natuurlijk 500 km per uur rijden, mag ik links blijven rijden? En dat doe ik dan ook gewoon, want het hoort in deze auto. Dus dat soort aanpassingen in gedrag hebben mensen, vooral als ze in de wat duurdere bolides gaan rijden. Dat is toch wel een beetje een feit. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar misschien herken je erin, misschien niet. Het zou best kunnen, hè? Lijk jij op je auto of niet? Zometeen hier The Magician, Years and Years, maar eerst Lost Frequencies, Hot Dance Radio. Head down.

hits with a beat. En soms lukt het artiesten om direct op nummer 1 in een hitparade binnen te komen. Dan ben je een grote. Marco Borsato lukte dat met Binnen. Heel toepasselijk in 1994. En in Engeland lukte dat Rui da Silva samen met Cassandra. Touch Me.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Old Dance Radio, zaterdagmiddag, Alec en Galeed, hoor je Dive Into Me. Tot 7 uur vanavond ben ik bij je. Ik ben Bert en ik breng de hits with a beat. Anima staat voor je klaar en dit zijn Jugal en Solto, Jamaican Bam Bam.

Zijn grote eigen Federer Guy heeft een nieuwe hit. One Two Step bij Hot Dance Radio. En blijf je vanavond thuis, dan heb ik misschien nog wel een leuk feestje voor je. De line-up daarvan vertel ik je zometeen na Martin Garrix en Afrojack Caramel. Dit is Rivers.

0: Nieuwe muziek van Bakermat en Rani op Hot Dance Radio. I Love Life en daarna Offenbach, Be Mine. Wil je nog even voor het eten zometeen langs de bouwmarkt? Dan is dit je startschijn. Doen wij ook even boodschappen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

bij Hot Dance Radio. Het schijnt zo te zijn dat de volgende sneller gaat komen. Sterker nog, de volgende van de Swedish House Mafia schijnt dit jaar nog uit te gaan komen. Wanneer weet niemand, maar deze hele zomer staan ze in Ushuaia op Ibiza. Elke zondag tot en met 13 september aanstaande. Een andere man die je vaak op dat eiland vindt is Sonny Fodera. Die hoor je nu.

De afgelopen jaren heb ik me wel een beetje ontwikkeld als expert op het gebied van sarcasme. En dat zat voldoende in deze track van Gorgon City en Drama. You've done enough. Weet je, als je thuis het vuilnis buiten zet en je vrouw vraagt... Zo, denk je dat je genoeg hebt gedaan deze week aan het huishouden? En je zegt, ja, ik heb het vuilnis buiten gezet. Dan zegt ze, you've done enough. Maar dat meent ze dan misschien niet helemaal. Zometeen Tiësto, dat meen ik wel. En dit is LMC samen met U2. Take me to the clouds.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Vijf uur geweest, je gaat lekker de avond in met de muziek van Old Dance Radio. En we hebben een line-up vanavond voor je. Daar is een festival jaloers op. Zometeen Lost Frequencies, Are You With Me? Maar eerst deze van Oscar Metcalf.

Location. Dit is de zaterdagavond van Hot Dance Radio. Het is 5 uur geweest en zometeen vanaf 7 uur kun je je zomaar wanen in festivalsferen. Om 7 uur hebben we Glitterball met DJ Keanu. Dan Purple Disco Tales met de Purple Disco Machine. The Cuckoo's Nest met Mr. Belt en Weasel. Daarna John Summit met Experts Only Radio. En Darklight Sessions sluit de zondag af met Fed Le Grand.

0: freaken. Dan weet ik in ieder geval waar ik vanavond niet naartoe hoef. Dan heb ik zometeen na de break Thomas Gray voor je met Rumors.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Thomas Gray, Rumors bij Hot Dance Radio. De borden stuiteren af van de tafel bij de voetbalvereniging Nijkerkerveen, die lekker aan het barbecuen zijn. Zometeen Calvin Harris voor je met Ocean. En deze heren waren laatst nog in de Hot Dance Radio studio. Fast Boy en Good Life.

Alesso en Nate Smith, I Like It Like That. Voor de volgende nummer gaan we helemaal terug naar 1980. Het is kerstochtend en de telefoon gaat over bij Paul McCartney. Als die checkt wie er belt, wordt er gezegd, ja, ene Michael Jackson. Michael Jackson stelt voor aan Paul McCartney om samen een nummer te maken. En dat nummer klinkt zo.

0: More. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
7: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
8: Turn up the heat.

Dag. Medusa staat voor je klaar. James Hype komt eraan met zijn nieuwe Serotonin. En dit is Baby Rexha. Samen met Faithless. Een fantastische remake van Insomnia. Dit is New Religion.

Haven en Kendall en Aragon, I run up Hot Dance Radio. Daarvoor Medusa, samen met One Republic en Leonie, Fire. Dit is het voorprogramma van de zaterdagavond op Hot Dance Radio. Vanavond Fedele Grand bijvoorbeeld. Maar ook Mr. Belt & Weasel staan voor je klaar in de coulissen.

0: blijft altijd lekker. En ik weet toevallig dat dit een favoriete track is van onze collega Michael Hudson. Ik hoop dat hij binnenkort weer terugkomt op de radio. Dat is zo leuk om naar te luisteren. Push the feeling on, the Nightcrawlers. En zometeen heb ik voor jou een zangeres die je kent van Sony Fordera, Calvin Harris en The Blessed Madonna. Maar nu met iemand anders.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

heeft dus een naam. Dat heet dus een hype man. Ha! He! Huh! Kan ik ook. Bert Wolters hier, de hype man van Hot Dance Radio. Rehab hoorde je, Believe Shooting Stars. Zometeen meer hits with a beat. Side piece staat voor je klaar. Marshmallow Project komt eraan. En Lost Frequencies is maar één persoon, maar zegt toch zijn naam in meervoud. Dat zorgt voor verwarring. Waar ik heel duidelijk in ga zijn, zometeen na 7 uur. DJ Keanu hier met Glitterball op Hot Dance Radio. En ik spreek je snel weer op Hot Dance Radio. Dit is jouw zaterdagavond soundtrack met Lost Frequencies. It heals.

0: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: where disco meets house.
1: DJ Keanu.
0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn

0: op hakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat, turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
9: Hot Dance Radio.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
2: Hot Dance Radio.
3: Welcome to Dark Light Sessions.

0: badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel. Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
4: Hot Dance Radio.
5: The mechanic just went home. In the

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Tuesdays on ATS Radio are strictly for the one.